De kroon woog 35 kilo en had een zeer kostbare steen. En David leidt de stad beplunderen en bracht zeer veel wertvolle zaken uit de stad uit. Over de mensen bracht hij levendig uit en maakte zware arbeid met zorgen en koufouts en ijzeren aksen downen. Die moesten ook bij de tegel overschaffen. En hij deed dat ook zo met al de andere steden en Ammon. Dan ging David in de ganse Kapitel 13. David zijn zoon Absalom had een schmucke zuster, die den Namen Tamar had. Nu kwam dat Amnon, einer van Davids zoons, een gevallen aan der kreeg. En Amnon had zo'n verlangen naar zijn halfzuster Tamar, dat hij zich door Eva krank mag. Zij wie een jonkvrouw, en dat schijnt Amnon, dat hij haar niet kriegen wordt. Aber Amnon had een lastigen vriend, Jonadab. Jonadab wie David zijn broeder Shama zien zoon. En Jonadab zei tot Amnon, wo laat die dat een dag num anderen zo dan, want die doch den kan ik zien zijn best. Wat is met die? En Amnon zei, ik heb zo'n verlangen mijn broeder Absalom zijn zuster Tamar. En Jonadab zei tot Am, blijf in din bad en jef din indruk dat du krank best. Dan, wann din vader kemt, no zijnen, dan vroeg Am of Tamar, din halfzuster, din eten hieruit maken kan, wo die dat zijnen kost, en zo dat zij die bedienen kan. En Amnon dei dat. Hij blijft am bad en deid zich als van hij niet gezond weer. Dan als de kennig nu am keim, zeed hij to am. Lot bet schijn mijn halfzuster Tamar hier komen, wat broodjes voor mij uitmaken en mij met die bedienen. Dan schijkt David een noorecht naar dat huis waar Tamar blijft, dat zij nu eer een halfbroeder Amnon gonen zal en voor am eten maken. En Tamar ging nu haar halfbroeder Amnon zijn huis, en Amnon had zich dolgelacht. Zij neemt wat deeg en zaad dat op, en bakt wat broodjes, wo Amnon dat zijnen kon. Zij bracht de broodpan, en zaad am de broodjes ver, ober Amnon uit de nich. Dan verlangt hij, dat al de andere zullen rutgonen en zij gingen. Dan zegt Amnon te Tamar, bring mij dat eten gans bad hier, dat ik u dine hand eten kan. En Tamar neemt de broodjes, die zij gemaakt had, en bracht er een half broeder Amnon die bad gans dichtbij. En als zij dichtbij kwam, kreeg hij haar te houden en zegt, kom lig met mij, mijn zuster. Aber nee, zegt zij, bedwing mij niet. Zend ook wie niet in Israël. Dat is een schand. Wo zal ik mij nog mank de mensen wiesen, wann du dat deidst? En du, die würden zij in Israël verachten en verstijten. Red doch eerst met dem kennig. Die wird die mij niet afzaaien. Aber hij horcht niet nur haar, en wil ze stärker als zij wir, neem hij haar met gewalt en dat bad nen. Dan wordt zij am jeen aan, zodat hij zich Eva haar verbettert. Hij verbettert zich nog daler Eva haar, als hij haar eerst weer goud gewaast. En Amnon zei tot haar, go hier bloos ruit. Aber zij zei, nee, mijn broeder, dat wordt een gratere schand zijn als dat, wat u mij al aangedonen hast. Aber hij horcht niet nur haar. Hij roept zijn deiner en zei, neem deze vrouw hier ruit van mij en sluit de touw. De deiner leidt haar ruit en sluit de touw. Tamar had een lang meewit lange kleid aan, zo als dem kennig zijn onbevrieden dachter dat te die tijd hadden. En Tamar streed zich als op hem kop en verreid het kleid. Zij hield zich de hein op hem kop en hield luid als zij door wieder ging. Als Absalom haar zag, zei hij, mijne zuster, haft Amnon din halfbroeder die wat aangedonen? Zij dat keinem, hij is din broeder, mag die dat niet schwader met. Dan ging Tamar en leef treurig en einsam in Absalom zijn huis. Als de kennig David hier wat er geworden weer, wie hij zei vochtig. Aber Amnon wie zijn älster sehen en hij hield zeer veel van dem. Door wie hij deed hij am nicht beschuldigen. Absalom verbettert zich met zijn broeder Amnon, als hij met Tamar schand gedreven had, aber hij zei nusch te am, nicht goudet oder schlachtet. 2 jaar later deiden Absalom zijn mana schubscheren bij Baal Hazor, dicht bij Ephraim. En Absalom lood al den kennig zijn zeens en door hand te komen. En Absalom ging naar dem kennig en zei, mijn kennig, horche mal, ik lood schub scheren, nu bet schein kennig, kom du met dine angestalte du ook han. Aber de kennig zei to Absalom, nee, mijn zeen, wie waren nicht alle kommen, dat wird meest te veel voor die zennen. En Absalom prachat am, aber hij welicht nicht an. Doch schekt de kennig am oft met zinen zeen. En Absalom zeet, wann du nicht kost, dan schekt mijn broeder Amnon. De kennig fluch, woorom soll dein nu dient konen? Aber Absalom prachat du no, wat de kennig Amnon en David zijn andere zins gonen leidt. Absalom zei te zijn deiner, post op, wann Amnon eerst een beet te veel gedronken haft

onze mausen in die macht gegeeft, zodat die weten kennen dat ik de haar zie. Zij weren voor 7 dagen een jaar in de anderen gelogen. Dan om 7e dag vond de krieg aan en de Israëlieten sloegen aan 1 dag 100.000 Arameerse soldaten die te fout waren. De eeuwige randen in de stad afhekten. De stadswond val op de eeuwige 27.000 mannen wat gebleven waren. Ben-Hadad rand ook en verstuk zich in een stad en dan in een andere in de stad. En Ben-Hadad zijn mannen zeiden te hem, horche mal, wie hebben gehoord dat de Israëlitische kennigs metliedende kennigs zijn? Wel, we zagen dat de aantrekken en streng om aan ze kaap bingen en naar den kennig van Israël wonen. Vielleicht wordt hij die dat leven verschonen. En ze trokken zich zaakkleider aan en bongen zich strenger om dem kop en gingen naar dem Israëlitischen kennig en zeden, dien deiner, Ben-Hadad, prachat die nu zijn leven. En hij zeed, leeft hij nog? Hij is mijn broeder. En de mannen grijpen schwind naar dat woord als een gouden teken en zeden, jo, dien broeder Ben-Hadad. En hij zeed, God hem brengt hem her. Dan kwam Ben-Hadad even deel naar hem en hij kroogt hem in dem krijgswagen neer. En Ben-Hadad zei te hem, Dei steder, dei mijn voder van dienen voder neem, wo ik die tree geven. En die dorst op onze gossen in Damaskus handel drieven, zoals mijn voder in Samaria deid. En Ahab zeid, met deze bedingingen lood ik die gonen. En ze moeken einen bond en hij leidt hem gonen. Dan kwam einer van de groep van profeten naar zijn metprofeten zeid. De haar zegt, schlo mij hem al dool. Aber hij sloeg hem nicht dool. En de eerste profeet zeid, Willst du nicht nur dem Herrn sein Wort gehorcht hast, wird dir nu ein Leib schlonen, wann du von hier wieder gehst. Und als du von dir wach ging, traf er einen Leib und er brachte ihn an. Dann ging er nur einen anderen Mann und sagte, schlug mich bitteschön. Und der Mann schlug ihm, dass er eine Wund hat. Dann ging der Prophet wieder und ging nur dem wach, wo der König kam. Er hat sich dort gesagt, verstellt mit einem Bing. Und als der König vorbeikam, schrie er nur dem und sagte, ich bin in dem Kampf gegangen, En dan bracht einer mij einen, den hij vastgenomen had, en zei, ik zal naar dem oppassen. En wann die zal wegkomen, wird dat mijn leven voor zijn leven zennen, oder ik wird matten 30 kilo selber tolen. En wils ik verschiedene te downen had, wird hij met einmal weg. De kennig van Israël zei te hem, dan zal dat kreik diener stroof zennen, zoals du gesagt hast. Dan neemt de profeet schwinde bing van zijn gezicht, en de kennig van Israël zag, dat hij einer van de profeten wier. En hij zei hem, kennig, der das, wat de haar zegt, willst du dem Mann, den ik veroordeeld had, has gonen loten, zal dien leven voor zijn leven genomen worden, en dien volk voor zijn volk. En de kennig van Israël ging ganz aanmoedig en dal, nu zijn huis naar Samaria.